Uit als zoestervater van geurtsel gestorbene David Allan Coe, Would You Lay With Me in a Field of Stone, door in de hitfassig voor de Tanya Tucker onverkenbaar die stem. En we horen de David Allan Coe nog mal ook weer een beetje historisch, long-haired redneck, zijn redneck ziet men trots de lange haar. Daar komt David Allan Coe.